0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Ferienprogramm sagen wir weiter, dort wollten die Reichstag kommen, wo wir aus Gott seine Kinder waren, vor dem Reichterstuhl Christi kommen, eine Rechenschaft aufgeben, für wo wir gelebt haben, während der Zeit, wo wir sind, wahrgeboren. Wir sagen noch, weiter, dort wird eine Trübsalzeit kommen, wo Gott wird mit den Ungläubigen handeln und dann nur dem dort gerecht. Endet von der ersten Programm, wo wir seinen dort Gott sein Volk, der Israeliten nicht leicht weichkommen, mit ihrer Sinn. Wir wollen seinen dort Gott sein Urteil leicht kommen, aber ernt, so als er dort vorher hat angesagt. Wir wollen noch seinen dort auch wie nicht können weichkommen mit Sinn, wann wir nicht wollen Büße tun darüber. Ich lade ihn nie weiter an, angeschaut zu bleiben, am zu seinen, wo die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren haft, besonders von, wo Gott mit Sinn handeln wird. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nie weiter musst rechtlich sehen und zu jeder Torhörche. Amen. Hier ist weiter Matjunt, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun noch das erste Kapitel in dem Prophet Amos in Buch gekommen. Dit haft nog met dat oordeel te doen dat God op Israël en ook op Juda brengen wordt. God zijn oordeel wordt niet op mensen of de nationen komen buiten dat er een goede oorzaak daarvoor is. Zo weer dat voor dat Israël tjenig rek te die tijd en ook voor dat Juda tjenig rek dat Lothar komen wordt. Zoals we gezien hebben, dat weer de zin dat deze mensen van God uit de neen gereden houden, doch wollen sie nicht von ihrer Sünde loslassen. Dort ist aber niemals möglich, dass Menschen mit Gott wandeln können und noch mit ihrer Sünde anholen. Gott ist heilig und gerecht und kann dort beset und was gottlos ist, nicht verdrogen. Gott hat sich nicht in sein Himmel beschlossen. Als Adam und Eva gesündigt hatten und sich von Gott verstorben hatten, bleib Gott doch nicht weich. Hij teemt om gode, zoals hij gewoonlijk gedaan had, en weer niet tevreden wat hij Adam en Eva gevangen had. God vroeg een vraag die hij vandaag nog vragen deed. Adam, of wat hem die noemen mocht zijn, waar bist u? God wist krijgt waar Adam weer, maar Adam moest toestonen wat hij gedaan had. God brugt die noemen en deze vraag, konst u dat en die ziel heren? Waar bist du? Bist du noch in deine Sünde? Oder bist du in dem Herr Jesus Christus? Gott ist sehr geduldig, Gott ist sehr gnädig, und Gott ist auch heilig und gerecht. Hij haft en weich opgemocht, der ich wohnt, du und ich von unserer Sünde loskommen können. Wann wir dort nicht annehmen, dann bleibt die Sünde bi und en uns. Gott sagt doch, dort lohnt, dass die Sünde tot ist die Tod. Wat van weich heeft God gemaakt? Dat is een weich dat voor alle mensen gemaakt is, en dat is de raden tegen de Heer Jezus. Mensen hebben de vrijheid dat aan te nemen of dat af te zeggen. God zegt dat er geen andere weich is, der gewoon mensen kunnen zelig worden en van ihre zonde loskomen. God had Israël veel meer gewarnd dat hij aan rechten wordt wanneer ze niet van ihre zonde weichdrehen worden. En er steht dat ze dat deden, deden ze de profeten vervolgen, die aan God zijn boodschap brachten. Hör ich nun op wat hij tot die vandaag zegt. Nu Amos dat zesde kapitel, de eerste twee vers. Wee to zonen die ganz gemütlich zijn en zien, en to zonen die zich zeker velen en de Samaria boy, de beambte mensen van de verste van de nationen, to wem de Israel zins tjema. Gott han no kalne en checkt, en vandoor gott no den grote hamat. Dan gott no gott van de Philister. Zend je beter als de tjenigrik stent? Oder es er landschaft gerater als junt es? Amos brug dat woord wee, nicht so voorken als andere profeten deden. De Heer Jezus brug dat als hij to de Farizeeën reden deed. Dat is een woord dat van oordeel redt. Dit wordt gebruikt wanneer mensen in ihre godlosigkeit aanholen, dan dat wordt aan nog gaat in je recht brengen. Dat is een warning, dat zegt dat mensen zullen oppassen, dan die zijn op een weg dat aan nog die vernichting leiden deed. Dat is zo als wanneer een mens op een weg is en door een teken is, dat zegt dat door een steed is dat uitgewaschen is. Dat is een warning. Wanneer die mens obacht heeft, dan kan hij zich van schuld en trouble schonen. Dat is wat Amos in zijn tijd deed, en dat is wat God voor ons gedaan heeft. Israël deed niet harken en die worden gevangen genomen. En veel worden doodgemaakt. Voor zonen die nu in deze tijd niet nog God zijn boodschap harken, is dat een eeuwig verlies. Dat wij dat Amos hier uitlegt, heeft met de antwoord te doen dat Israël der haar leven geeft tot Amos zijn boodschap wegen God zijn oordeel. Zij hadden zich dat ganz gemütlich gemaakt. Zij waren in Zion en ook in Samaria en dachten dat zij zich aan niets schammeren brukte. Als ze weer dit een woord dat voor Juda en Israël overeen weer. Zij hadden zich hangegeeft tot vernieuwen en spoos. Zij dachten zij hadden alles wat aan veelt en wisten niet dat de vernichting dichtbij weer. De Bijbel zegt ons dat Jeruzalem en Samaria schuldig waren dat ze van God weggegonen waren en waren diepe en afgodsdienst in een gevallen. Wils Jeruzalem en een van de chenigs van Juda bussen je door een horde, kunnen ze langer in haar land blijven. De chenigs en Samaria, die doorgeet hadden, hadden Samaria op een bordje boet en hadden dat sterk gemaakt, zoals een fasting. Zij leefden ze weer door zeggen, de vriend worden de stad niet nemen kunnen. De mensen in Jeruzalem dachten dat zelf je van ihre hoofdstad. En dat is waarom zij zo gemütlich waren. En dat is waarom zij zich te vergenieren hebben gegeven houden. Amos zei, zij zullen nog Kalne, nog Hamad en nog Gad en Philister gaan. Waarom zullen zij dat doen? Waar waren deze steden? Kalne en Hamad waren steden im oosten en zuiden van Kanaan. Die waren wichtige steden in deze andere nationen. Gad was een wichtige stad in Philister, dat im zuiden en westen van Samaria was. Israël was niet rater als deze, en die waren ook vernicht, wils ze jette deende. De Israëlieten zullen naar deze steden gaan, zodat ze zijn kunnen dat ze niet beter waren als de nationen. Israël had een gratere verantwoordelijkheid als de andere nationen hadden. En de oorzaak weer dat God had aan zijn geboten gegeven. Hij had aan van Egypte eruit gebracht, had aan een aandachtshuis gegeven en had aan als zijn volk erwählt. Van zonen den veel gegeven is, wordt ook veel gevorderd worden. Dit meent niet dat mensen een doods kunnen zijn. Een mens die weet wat hij doen zal en deed dat ook niet, God wordt hem daarvoor verantwoordelijk houden. O ja, we zien dat we kunnen niet tevreden zijn met wat we mochten weten, dat is leven dat we gehoorzaam moeten zijn tot God zijn woord. Nu de derde bezaaste vaders. Weet u je die zeiden dat de strofdag weer af is en den dag van je wilt noden brengen? Die zich op Alfenstein baden doorlaaien, die zich op een ruwbank breed uitspreiden, die de lamen van de herd eten en de tjalven van den stal, die totdat je luid van ere speeldingen met zijde zingen en zoals dooft leiden en speeldingen zichzelf uitgedacht ha, die wien uit grote kammen drinken, während zij zich met de schijnste eil en zalven, aber sie trüren nicht, eben wo Josef verunioniert wordt.

die met dit verbonden zijn. Dat tweede is de muziek en speeldingen dat mensen zich uitdenken mochten. Doof, de Tjenig en dat Jude Tjenigrijk, had veel psalmen geschreven dat zij als leider en ere aandacht brukte. Hij mocht ook veel speeldingen die met dat gezang met helpen deden. Wat van muziek en wat van de speeldingen zullen Christen vandaag brukken? Nu in deze tijd? Of zullen zij nog daarvan brukken? In Efeze 5, 18 met 21 schrijft Paulus dit, en het is wichtig. En bezoekt je niet met wien dat overdrievenis brengt, of beziet je veld met hem heilige juist, en reed onderhanden met psalmen en tjoeke leden en juistelijke leden, zingt en speelt uit hem hoort tom her, en dankt God hem voor de emmer voor alles, en ans Heer Jezus Christus zien nomen, en ziet een na dem andere onderdoen, en Christus zien vorcht. Zingen en spelen is een ordening, want dat voor God gedaan wordt, en dem Heer Jezus verheerlijke deed. De welt en de dievel hebben ook een gezang. Zo'n gezang en muziek dat de welt verstaat, wordt de vleesche last opregen, en kan een mens en de zin en entrekken. Zo'n gezang en muziek dat dem Heer Jezus verheerlijke deed, wordt de ziel opheven, om niet de vleesche last opregen. Wie Christen zullen met hem hoort, tom Heer zingen en spelen, zodat God kan verheerlijkt en geëerd worden. Zo'n zingen kan den verstand en dat hoort en de ziel reed maken, zodat wie God zijn woord eerder kennen en dat doen wat God van ons verlangt. Zingen kan een mens troost brengen en kan andere mensen een grote zegen zijn.

De derde zin die in Amos erwähnt is, is superie. Een mens die met superie trouble heeft, kan niet recht denken, en dan kan hij ook niet doen wat recht is. Wanneer leider onder de macht van superie zijn, dan worden ze niet recht denken, ook niet recht leiden. Doch is dit een van de grootste schwierigheden dat irgendeine nation of staat of noberschaft of mens mocht hebben. Waarom zijn mensen zo zeer met superie verbonden? De superie houdt een macht over mensen dat ze zelfs niet controleren kunnen. Mensen die niet genoeg zelfbeheersing hebben, worden zich te spätes aangeven, zodat ze voor een kleine stoot van ihre troubles vergeten kunnen. De trouble is over dit. Wanneer ze van ihre superie afwijken doen, zijn ihre troubles nog door, die zijn niet weggegaan. Eindelijk zijn die bloos oeien geworden, die hebben zich vermeerd. En dan geven ze zich verder te superie, han en boot regeert de spietes en niet de mens. De schrift zegt dat wie zelen ons niet met wien bezoepen, of zelen met hem heilige Jezus geveld zijn. Dat meent niet dat een mens die met hem heilige Jezus geveld is, zich zo als een bezopene mens benemen wordt. Dat meent liever dat een mens die met hem heilige Jezus geveld is, wordt zich anders benemen. De spietes en een bezopene mens wordt aan beheersen, en hij wordt zo'n dingen doen die hem schande worden. Ob een mens die van dem Heilige Geest beheerst is, wordt zo'n dingen doen die God eer worden en dem Herr Jezus verheerlijken worden. Een mens die met superie kan verdedigen, kan den gewenst schreef, wanneer hij zich dem Herr gans aanjeft en aan dem Herr zijn wei wandelt. Er zijn veel mensen in deze tijd die niet leven, dat door een stroofdag is voor aan, oder dat die voor de wereld komen wordt. En je leven dat wanneer ze sterven worden, dan is dat het eng. Andere leven dat God wordt geen mens rechten, en dat alle mensen worden schließlich in hemel en genomen worden. En dan zijn er meer andere mensen die verschillende gedanken hebben, en wat nodig is dat een mens in hemel en komen kan. En je zei dat wanneer een mens genoeg goede gedonen heeft, dan wordt hem dat in hemel en in brengen. En weet je, zo'n woord wie een vraag verstellen. Hoeveel goede woorden zijn genoeg? Wie wordt dat bestemmen? Daar is ook een andere vraag dat met dit verbonden is. Wie wordt die mond afstellen? Wie heeft de volmacht te bestemmen wat goede woorden zijn? Zo'n mond wordt voor alle mensen matte overeen zijn. En dat wordt matte in de moed zijn, den God aannemen kan. Dat wordt matte zo met zin handelen, dat het niemals meer een mens troubelen kan, en den eeuwenhand kriegen. Dat wordt ook matte God zijn heiligtum en zijn gerechtigheid bewaren, en dat wordt matte in een gerechte weich gedonen worden. En tot dezelfde tijd wordt er matte een weich opgemaakt worden, dat mensen van ihre zinde kunnen loskomen, en niet verdampt worden. Wanneer du een andere plan hast, erfällt dat deze bedingingen? Door is een plan dat al te alle mensen is bekend gemaakt worden. En dat is God zijn plan durch dat evangelium van Jezus Christus. Dat is voor alle mensen gemeend. En dat is in de Bijbel klaar gemaakt. God had Abraham erwählt, zodat hij die vader van de Israël-nation wordt zijn. God had Israël erwählt, dat ze God zijn woord bewaren zullen, dat ze alle nationen bekend zullen maken met de waarheid dat er bloos één God is, die heilig en gerecht en vol genade en erbarmen is, en hij had aan erwählt, dat derg aan wordt de Rada komen. Zo'n Rada wordt ook Israël en Messias zijn, en wordt voor de ganse wereld er zin sterven, zodat mensen derg aan kunnen met God verzend worden. Zoals we al gezien hebben, dat Israël volk weer stekzinnig en ongehoorzaam. Daar waren aber genoeg mensen, zoals doof, die God zijn willen deden. Dicht doof zijn nakomen kwam de Rada in de wereld in. Hij erfeld al die versprekingen die God gemaakt had.
Dit passiert in de tijd zoals God dat bestemd had. In Galater 4, 4 en 5 vers, zegt het, over als die volle tijd gekomen weer, zegt God zijn zin van een vroege boeren onder hem gezaad gestalt, zodat hij den raden kon die onder dat gezaad weeren, dat wij kunnen als zijn zins ongenomen worden. Daar werden zonen van zijn eigen mensen, de Juden, die hem niet kenden en versmijten hem leven. Aber Johannes zegt dit in Johannes 1, 10 bij 13, hij weer in deze welt, en die welt weer durch hem gemaakt, aber die welt kende hem niet. Hij kwam naar dat zinje, aber zijn eigen mensen nemen hem niet aan. Aber al die, die hem aannemen, geef hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen, aber van God je boeren zijn. Dit geeft ons dan den grond, op wond God zijn plan je boethaft. God zijn plan is een mens, de Heer Jezus Christus. Jezus Christus is God, die als een mens naar deze eeuw kwam, geboren van een jonkvrouw, met wat geen man ergens wat te doen had. Dat is een groot wonder. Dat moest zo zijn, wils hij geen zin in de natuur kon hebben. Wils de Heer Jezus geen zin had, kon hij onze zin op zichzelf nemen en voor ons sterven, zodat hij voor alle zin betalen kon. Wanneer du ne schuld hast, dan zijn er twee wegen, wo dat kan betold worden. Du kannst dat zelfs betalen, oder een andere kan dat voor die betalen. Wanneer een andere dat betalt, dan moet du welig zijn, dat aan te nemen, zodat zijn betaling die ongerekend kan worden. Wo kan God zijn radung een mens toegerekend worden? God deed dat door zijn genood. Irgendwer, die dat toestonen deed dat hij of zij een zinder is, kan dat echt in geloven aannemen. De radung is God zijn gave te zonen, die dem Heer Jezus hem geloven als er heiland aannemen. Hoe is dat mogelijk? De Heer Jezus kwam in deze wereld en dan, zodat hij God zijn willen doen kon. Door wie geen zin en arm te vingen. Jezus neem diene zin en mijn zin op zichzelf. Dan geef hij zijn leven aan als hij op een kruis starf. God weer door met tevreden. Jezus stond op van den dood en daarbij neem hij de kracht en macht van den dood en dem dievel weg. Hij is op Emma de gewinner. Daardurch is God dag gerecht en heilig. Wils hij haft de zin dekt hem Heer Jezus gestroogd. Hij is ook nog nu vol leven en genoeg en erbormen. Wils hij haft een weg gemaakt dat woont mensen van de zin en de haal kunnen geraad worden. Zo'n radung is voor alle mensen reed gemaakt. Alle zijn in de zin overeen. Dan alle hebben gezindigd. Alle zijn ook dicht de genoeg overeen gemaakt. Dan alle moeten dicht den geloven naar God komen. In Apostelgeschicht 4, 12 vers, ziet Peter dit. En daar is ook een geen andere, dat heet Jezus Christus, radung. Dan daar is geen andere nomen onder dem hemel mank mensen gegeven, der gewoont wie kunnen zelig worden. En dan in Efeze 2, 8 bij 10 vers, schrift Paulus dit. Dan der genood zijn die zelig geworden der in geloven. En dat niet uit jun zelfs. Dat is een goof van God. Niet derg woorden, dat China zich wordt pochetjenne. Dan wie zijn zijn geschaft en Christus Jezus erschaffen te goede woorden, die God verheerde gemaakt had, zodat wij daarin wandelen zullen. Goede woorden kunnen geen mens raden. Op zo'n die geraad zijn, worden goede woorden doen. Jo. Wanneer mensen dem Heer Jezus als heiland aangenomen hebben, dan zal dat ook in haar leven te zijn zijn. De Israëlieten zeiden dat zij God zijn fout werden, doch hadden zij zich tot afgodsdienst aangegeven. In 2 Timotheus 2, 19 staat dat geschreven,
Op een God zijn grond staat vast en heeft de zegel. De Heer chant zijn eigen en, wie immer zich bij de Heer zijn nomen naamt, zal zich van ongerechtigheid weghouden. Ik heb twee vragen voor jullie vandaag. De eerste vraag is, hast u de Heer Jezus als de Heiland aangenomen? Wanneer dan bitte doe dat nu? En de tweede vraag is dit. Wanneer du een Christ bist, is dat dan in din leven te zijn? Laat dem Heer en din hart een leven regeren. En mocht de Heer jullie nog geven deze vragen en den rechter weg te antwoorden. Mocht de Heer jullie alle zegenen.

0: De klok is drie.
1: Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonische brief, opgericht van Donald Diefeld, intergesteld bij Radio de Wachwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

zijn en ook de andere. Dit is nu recht dat we voor Paulus het kalde woord voor zijn darschende zeil. En al zijn aanvechtingen wordt hij daar erom geloven moeten we, als ze dit hier en dat. En dan roept hij ze uit, dan jetzt leben wir. Want die voorstonden in Herrn, deze aanspanning, dat mir Paulus zo moet. Nu draait dat leven bozig in arm immer waar het trei, als ze hier dat alles in ordnung weer. Wat voor een bemoediging is dat even deze zelfsloze hingabe van deze grote man Gottes. Want hij dat antwoordt dat de andere tjingen in dem Herrn dat geld konen duid, dan breuk er in de dankbaarheid uit Gottje en Eva. Hij zelf wordt zo gestorkt. Am denkt dat niet in zijn leven aan zichzelf, sondern am denkt dat immer aan de nächsten. Wir kunnen hier kaum diesen Dank zum Uitdruck brengen, dat zijn hart Gottje en Eva erfallen deed. Zijn Friedenskuffel dat schild Eva, jedes Mal, wann hij door een denken deed en hij voor Gott komen deed en zich door erinnern deed. Paulus, hij had zich dort angewandt. Verken te beten. Hij bet niet bloß die rood zo. Hij bet dag en nacht, sagt er. Zijn je betsleven wie onhullend. Daar lieden der. Hij blijft, onhullend in je bet en hij blijft erbij. Hij zegt, ik bet om je ongezegd te zijn. Hij wil zelfsloos. Hij wil dood nog bij hem eenbrengen wat een eigen geloven fehlen deed. Was aan euren geloven mangelt, sagt er. Zo hij heeft zo'n verlangen. Maar wat mij wichtig is in deze karte aandacht, ook voor ons alle eine vrouw. Want jemand van der wordt ons bezeten, wordt het jane zijn van ons, ik heb je dan moet aan je leert, wie ze in aanvang om geloven waren. Die waren zo voller leven handen je van hem haren. Wordt hij nog jane dezezelfde noorig van mij en die metbrengen waar het rij, en zeiden, die breiden en zesteren, die zijn nog krak zo. Die zijn nog vast in de Herrn. Die zijn nog ingewaardeld in deze leven. Die zijn nog door in de gebeden. En door en mocht ik ons moed merken. Dat we door en vast blijven. In deze leven te Jezus Christus. In ons gebedsleven. En ook in de leven einer te anderen. Damit het evangelium wieder raanen kan. En dat meer mensen geraad worden. Bel we nog te beden. Lieve Herr Jezus. Danke voor die woord. Help ons dat we kunnen vastblijven aan die ziet, dat onze leven te die woord en te diegene Eva niet mag kalt worden. Wees du ons door een kruis schenken en ik dank die ervoor. Amen. Gottes Segen voor deze dag.

Nu hier we de korte aandacht uit een Thessalonischer brief, opgereed van Donald Diefeld, interbestaald bij Radio de Weichwiese zum Frieden mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: De klok is 5.
1: Nu fangt de Tjenjastund aan.
2: Dit is de Tjenjastund van Radio Segenswelle. Schein dat du krijg van door de biebest. Herzlich willkommen. Het weer nacht in Amerika. John Kachelmeier weit op uit zijn droom. Hij zat zich ganz gelid en bad aan. Wird het werkelijk? Wird het nu werkelijk zo, wat hij gedroomd had? En dan wird het bloß een droom. Red Gott te mij? Hij zei zijn schoep voor zijn stem hier.

hoort nu de haar zelfs de amiret. Nee, wat weet het? De rupen me, zei hij luid. Zijn vrouw waait op en zei, John, wat is los? Du wist niet geloof wat ik rots gedroomd heb. Is dat weer zo'n droom? Oh, dat was zo schrikkelijk. Het was in Roemenië, in de stad Boekarest. En daar waren zoveel tenen. De tenen waren alle verkomen. Die waren slecht ongetrokken. En gans dan. Die waren geries. En die komen alle en roeiden aan mijn oren. En schreeuwden te mij, help ons, geef ons wat te eten, help ons. Zijn vrouw zei, kom, we hebben slopen. Nu zijn we eindelijk 60 jaar. We hebben nu zoveel jaar als missionaren gearbeid. Met 22 jaar had John Kachelmeier zich beteerd. En van dan, we hebben zijn vrouw in vele landen gewezen. En hadden in vele landen van God wiedergezegd. En hadden in vele landen missioneerd. En nu waren ze 60 jaar en hadden zich ze overleefd. Nu kunnen ze opheren te arbeiden. Nu kunnen ze muziek maken, wat ze zo hieren deuden. Muziek horen. En nu nog een beetje voor zich leven. Maar wat weer dit? En dat had toch God te amiret. Zijn vrouw zit te am. Weet je, we leiden de bed voor dit beden. En God wordt ons wezen, als heute die je reed hebt, en dat als dat einfach een droom weer. Zo beden ze daarom, de tijd verjent, en Emma Wada kom aan de zeer danken. Zal het naar Roemenië voeren? Dat is in Europa. Je weet niet meer recht waar Europa is, die er nog niet geweest. Heb je bloes op een kwartje zonje. Dat kon toch niet zijn, dat God me nu doorhaan hebben wil. Maar ze beden weer, en ze reden ook met haar prezen daarover, wat hij ervan hield. Maar ook hij versprak en, het was ook voor hun beden, dat God je ganz klaar wist, als je doorhaan zal voeren. Zo verjent een lange tijd.

In Roemenië wonen vele Sioenen en er werd zoja warmte de tijd. Vele Tsjenja leefden werkelijk op een goos. Er werden vele goose Tsjenja, van Tsjenja hebben wil. Katalin werd 10 jaar oud. Hij had mama en papa, hij had ook een kleine broertje. Zijn mama verzocht hem ook eenmaal wat er wordt van God te vertellen. Gewoon zelden nam ze hem ook zo goed met in het woord, dat hij ook zo wordt te horen. Maar in Roemenië werden de communisten zo ja door jaren dat men Tsjenja ook nog zo metnemen. Man zal de Tsjenja ook nog thuis niet vertellen van God. Ze wisten ook zo ja weinig. Maar het was niet verteld zijn mama dem Katalin toch wordt. Zijn papa, die dronk veel alcohol en werd dan ook zo ja schlecht. Dan trees hij verzonnen alle soorten aan een moord, wo hij zich gar niet verschuldigd had. Man zag dat einfach de paar weer ontevreden met zichzelf, met alles wat het hier weer, met zijn arbeid, met het weinig geld wat hij verdient. En zijn woed leidde dan einfach onder zint uit. Emma war da schreef hij Katalin aan. Du bist bloß een metvreda. Du bringst überhaupt geen nutzen. Wie hebben die ook bloß, damit du uns noch mooi geld kostest? Eiten Mama moet er bloß arbeidet om die derig förderen. Vorken dacht ik, waarom jeft het mij ook überhaupt? Ik zie toch nust weet, waarom heeft God mij überhaupt gemocht? Dan wie hij ganz vertwiefeld. Als hij was er zo schrijdelijk van zijn paar geschlagen werd, moest hij sogar in krankenhuis. Hij werd toe zo geschlagen worden, die moest hij hem door behandelen. Als hij dan naar huis kon, dacht hij, naar huis gaat hij niet meer. Zijn mama kwam hem afholen, maar hij zei het wel nog een beetje mijn vriend. Zo loog hij zijn mama aan en rand was. Hij rand, maar waar zal hij gaan? Hij overleid zich, het wordt een bahnhof rennen. En daar kruip hij zijn eerste zug neer en daar wil hij was voeren, wiet was van hier. Eerens waar wordt beter is. Als Katalin een zug weer, dan kom ook al voets de man, wen privaret als ook alle betoeld houden. Hij kom naar Katalin en zegt, hast du betoeld? Oh, zegt hij de man en ziet hem gans jommelig aan. Het heb je toen geld, het is betlamd worden. En mijn oma is op stoven, in Boekarest, in een grote stad, ik moet naar die. Het wil nog eenmaal mijn oma zonen. De man ziet hem aan en zegt, na goed, het wil die dit hier, schrijft die leuwe. Ik taan die niet, het heb die hier nog nie zonen, zo wil ik die dat die leuwe. Vielleicht stemt het sogar. En hij leidt Katalin met voor. Katalin Fuseu bad Boekarest. Als hij aankom in Boekarest, hij kreeg ruit uit den Zug. En hij had groten honger. Maar wat zal hij eten? Hij had zich geen geld met. Hij zet zich raam. Nee, hier weet Tjonja niet, wem hij taand. Tjonja wil hem wat te eten geven. Oh, wat zal hij nu doen? Hij zet en zag door nog mooie Tjonja raam gaan. Dat werd hij zonja. Hij had ook zo'n thuis. Katalin ging naar zijn baanhof en zet. Door een café zaten zoveel mensen. Rond volle talers van eten hadden ze. Een water bieten op een andere lachen door. En warme kakoven te dronken. Am honger zo schrijdelijk. Hij ging een tijd naar de andere tien jaar worden een doodot. En dan zag hij waar de alle stunden er allemaal uit. En tijd waar een mens opstond en ruit kon door uit een café. Dan praalde hij op de derste. En tijd wat de mensen even geloten hadden. En namen van dient ook nog het trinkgeld, wat de mensen aangelast hadden. O ja, dit had hij dus nu goed betekend. Zo wordt hij dat nu ook doen. Bloes lang hield hij niet meer uit aan honger schrijdelijk. Zo had hij geleid, bult stunden morgen vroeg op in jente ruit. En daar had een beet wat leden geloten. Schwind praalde hij te, nam zich dat. En dan kwam er ook al voets aan je emmer en juchte ze tien jaar uit. De wiets willen dat niet, dat hier deze oude tien jaar geries en stinkend en met lies dat hij hierheen kwam. De wordt emmer uitgejocht. Ober de tien jaar weer ook zo boosig, den kon men meestens riepen en
pinnisch wäre sie war was. Kathleen rannte unter die jüngste Signoren. Wir rannte schwinde Trappe rauf und über eine kleine Lade. Und dann wäre sie unter ihr ein ölet Röhr. Da kräupte die Nena, grötet. Er musste sich ein bisschen beten. Und da konnte sie so lachen, zähne auf ihr und schläupen. Onze schmiede, de andere, die lachen, dat wist man gar niet, waren die dood, daar sluipen die, die lachen zo en reden zich niet. Maar dan vangen de zinnen aan, wer bist du überhaupt? Als die Kathleen. Bist du toe ons tot je hier? Bist du met ons hier leven? Nou, je wordt beter het houd dan niet. Hij houdt nu aan basten van het jo zit. Jo zit er, het wel met hun hier leven. Dan moetst du ook geld slamen. Eten schlamen en met ons typ van ons olm typ zorgen. Deze winter zo lidje, die hebben voorgericht. En dan sperren ze niet voor hungrig ze zijn en sloepen eerst maar vast aan. Dat wirst du hier ook nog leren. Dit geval Kathleen überhaupt niet. Maar hij had zo'n anderen uitwas. Zo leefde hij hier met de tenja. Ze deide zich met kardan toe en sloepen op de eed. Dat weer beter kalt was. Aber irgendwann musste sie durchkommen. Sie prachte, wenn sie sagen, Menschen kommen mit dem Zug rüter, dann rannte sie und prachte bei denen Geld. Wenn die Bühne nicht zu kalt wird, dann rannte sie auf den Gas, zwischen den Autos, wenn sie anhören musste, bei denen rannte sie bei und prachte durch Geld. So mit Prachre und mit Slame kommen sie irgendwann durch. Die nicht mehr Kathleen aber auch. Dit ist auch schon schönes Leben. Und heute vor doch mit dem Zug war er treten seine Eltern. Heute dachte sie, hier habe ich auch schöne Leute gefunden. Und hier sind sie ziemlich kreis so dumm aus Tüß. Alles wird ohne Fuß geschlampt, wenn du bloß einschlappst. Nee, dit wie hier nicht besser. Aus der Tüß umkommt, wir sind ein paar so schrecklich doll über am, dass heute von Haus weggerannt, dass heute am gar nicht mehr reden dort, dass dort so Sachen am nicht. Doch tut Kathleen auch so herwoi. Seine Mama arbeitet viel, zum Bett Geld verdienen, damit sie was zu essen hatte. Es war Winter und beinahe wird es eiskalt. Sie hatte schon Geld zum Herzen und sie wird es beinahe all unter 10 Grad. Sie sollte alle in die Televisor. Sie sollte in die da wird. Ab einmal wird es ganz schwer, der ganze Schirm in die Seite. Wie Mathe kart und ihr Breite ans Programm in Bukarest, es wird schlimm passiert. Schrecklich viele Menschen, Junge, sind auf der Gossigone und machen der Größe Anruhe. Wir waren nun Fuß durch Handschulte und er wollte alle sagen, was da nicht passiert. So sagte alle, in Zeit wird es da los. Und wirklich, 100.000 Menschen gehen auf der Goss und schreien, das Regieren, das Kommunismus, das hilft alle nicht. Die Menschen hungern, die Menschen haben nicht genug zu essen, nicht anzutreten. Hört ab, ans Bitte bringen, dass schon Gott jeft. Dort jeft ein Gott. Gott lebt, schreien die Menschen. Die Regieren wir sicher so erdolde gehen. Und die schreien zu den Soldaten, FIA! Und die Soldaten, die scheuen. Viele Menschen fallen dort an und das Blut wird ab der Schneine her nach so einer Sonne. Aber die Menschen verändern nicht. Die schreien wieder. Wir wollen darum kämpfen. Endlich soll dort alle eine Sonne, dort dürft ein Gott. Und Gott will für uns sorgen. In unsere Regierung, der sorgt nicht für uns. Der bringt uns bloß immer wieder und wieder was und immer umher, wo wir alle. Was wird nicht bloß los sein? War da schräg der Mann, FIA! Aber die Soldaten scheute den Mann nicht ab den Menschen, die scheute eine Luft. Nee, wort wird er los, in Bukarest. Er sollte auch ganz gespannt mit seinen älteren Typen in sich Zähne, Ola. Wird nun wirklich, muss sich da was ändern? Und wirklich muss die Regierung zu der Zeit in Rumänien aufgeben. Sie können dort Land nicht wieder kommunistisch regieren. Dort wird lang bei einer neuen Regierung gefangen werden. Und in dieser Zeit lebte sie auch nicht Ritter. Wieder und wieder sagt Kathleen bloß, so arm und so traurig als sie lebte, das wie auch zu ein schönes Leben. Zwar schnell kommen sie für alle Menschen leben, als es ist dir bloß.

twee nu de tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt me vrije, want du bij de nächste tjenja-stund waar dat er bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost u die vriend met dat te enloden. Op waarde, heren.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

0: voor de Leuwahira, want u dat evangelium in Godzinnen wel het chanst. Wie kan dat niet in deun door je wat zennen, wat u met inem leven mogst? Nahum zijn boodschaft is also een drohung, een gerechtsboodschaft, jens trechvollende en zo'n wat wadda afvolle donen in deze stad Nineveh. Daarbij moet we overweiten dat Nineveh de hoofdstad van deze weltmacht, van deze grote nation Assyrien weer. Dat weer een sozusagen onoverwindelijke Festung, die kon China ernehmen. Für de danje tijd, für de danje waffe, wie dat sozusagen anmählich deze stad wirklich entnehmen. En de archeologen, dat zijn mensen die uitgroven doen in zijn wat het vroeger gejeft hebben deed, die hebben uitgevonden dat deze stad van ongeveer 3 meter dikke muren am jeft weer. En tussen jede muur wie in zeer diepe watergroven. Jede muur wie zo dik gewezen dat man had met 3 wagens nebeneinander had voeren kunt. En wanneer dat een vriend werkelijk gelungen weer, deze buitenste muur en een steht twee te maken, dan stond hij voor een watergrove en dan voor een tweede dikke muur. En dat vertegen van deze tweede muur wie voor de stadbewoners veel einfacher als de eerste muur. Nineveh, wie zou te zeggen, niet ernehmbaar, nur menschlichem verstohne. Nu had Nahum over folgende Botschaft. Bei deze mörderische Stad, die verlehe in Stele es, von ihrem Stele nicht aufloten will, seid, ich will on die, redt der Herr Zabaoth, ich will Mel ab die bringe, ich will die Schande, und ich will die zum Lachen morgen, dat alle de die seine ver die Wachrane in seine Seele Nineveh es tweeën mocht. Wer wel Mitglied mit die habe? Sehr interessant beschrift also Nahum de Soldaten van de Chaldea. Sie worden de Staat vernichten in het Assyrische Imperium ein eng mocht. Aber eigentlich sind nicht de Soldaten die de Staat twee mocht doen. Dat is een grote waterkatastrofe, een Überschwemming. Dat waterhafte Mures de Stad ungegroft in zum Einbrechen gebracht, so dat de Feind nur de Überschwemming ganz leicht in de Stad nankommen kon, en de Bewoners mit dem Maser en mit dem Schwert anbringen kon. Jahrhundertelang wist man nicht, wo de Stad Nineveh gelegen had. Sei weser te seie vom Erdbodem ganz verschwungen, en war da verbüht worden. Aber Gott haf Mädel, en hei weit, en hei kon mat seine Kraft, ook diese unernehmbare Stadt Nineveh so schwach moke, so aus hei wel, damit sie de Fien utgeleuwert is. En darum seht ich am Anfang, dat keine Mur en keine Waffe dem Herrn widerstohne tjene. Ook von dorg nicht. Gott kann unernehmbare Maschine, Städte, Ortschaften, en wat ook immer, twee maken, en een duint wat voor waffen dat sind. Dat kan hij zo maken dat ze te nus dogen. En daarom fangt ook de profeet Nahum zijn boek met een gerechtspredig jens Nineveh met een beschrijving van Gott aan. En hij zegt im ersten Kapitel, de Haar schelt dat meer en mocht het reich. Alle wotas laat hij uitdrehen. De boeie zetre verarm en de humpels vergonen. De eerd zettert verarm. Wer kon verzinem zorn bestonen? Wer kon verzinen grim blieven? Zijn zorn brennt als vier en de steiner plotse verarm. Wat wil je doen, jens dem Haaren? Deze steht in de Bibel wiest, wo groot Gott is. En ze wiese ook, wo gefährlich dat is, zich Gott als Fiend te morken en zich je in den machtigsten Haaren van de Welt te stalen.
1: Amen.

Waar is de tijd gekomen waar we dit programma uitstrolen durven? En we zijn dankbaar dat we dat doen kunnen. Andere tijd die je ons geleden hebt op deze weg God zijn woord met anderen te delen. En dat zal door te deinen dat God zijn woord in alle wereld uitgedreigd worden mocht. En we wensen ook dat de toch jeder dich dat programma mochten gesehen worden. En aan jeder du dich mocht ermutigt worden, Gott von Horten zu deinen.

Met dit sluit we het programma af en loden jullie aan ons ware toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezoeken in onze godsdienste aan Nijstedt in Kampen 22 Blomen Uurt om zondag zomorgens klok 9 tot de zondagschool en klok 10 tot de hoopgodsdienst en dan zondag zo uwis klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwara hierin.

onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de passe je stee zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen als wanneer je van Canada touwschijtje. De nummer voor dit programma is 268. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt nu dat programma nummer 268.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en op Rood van het leven van jou is die tweede kroning 29, 12 met 14, wordt het zegt. Dan melken deze leviten zich op. Van Kei had zijn een nul komen, Mahat, Amasi zijn zijn en Joel, Asaria zijn zijn. Van Marari zijn een nul komen, Kish, Abdi zijn zijn en Asaria, Halaliel zijn zijn. Van Gershon zijn een nul komen, Joach, Zimmer zijn zijn en Aiden, Joach zijn zijn. Van Elisadan zijn er nul komen, Shimri en Yael. Van Asaf zijn er nul komen, Zakaria en Matania. Van Haiman zijn er nul komen, Yehiel en Shimi. Van Judutten zijn er nul komen, Shemaya en Usel. Van een zonerie nomens lezen dat, dan wel een aan zich vragen. Wat bedient zonerie nomens voor ons van jou? Wou is een zonerie nomens eerlijk meinung? Van wie deze vaars dollar analyseren ving wie, dat die ook mij nog hebben. De eerste waarheid wat we hier vingen is dat ver God is China arbeid bedienungsloos en witloos. Wat weer de Leviten ere arbeid? Ere arbeid weer zes nuscht aus den Tempel reinholen. Zij moesten een basem nemen en den Tempel uitvegen. Zij moesten Stoff afwaschen en de Gefäße blank schieren. Die gelijks vielleicht dat für die es so eine Arbeit zu gering, dat du meier wird hast als all dort. Dat is hier aber nicht de Frau. De Frau is, wo wie de Arbeit doen en voor wem wie de doen. Als du een Lehrer bist, der seine Klasse in je rechten legt, oder een Prediger, der für die Tschwak in Predigt bringt, oder eine Kirche bist, der für andere Kleider waschen en Baden abmerken legt, merkt für Gott kein Unterscheid. Wat telt is, als du deine Arbeit beides für Gott en für Gott trudest. De Leviten ihre Arbeit wie bloß im Tempel geringe Arbeit doen. En doch sind ihre Nomes in de Bibel angeschreven. Dort is wo Gott alles wat für arm gedoenen wordt anerkennen deed. Wel we dort immer im Denk holen. Dort is wat wie in deze Farge seinen. En zeven van de Leviten-familie wären Söhne, die wellig wären te deinen. En de Bibel bedient dat Nummer zeven veelmal Vollkommenheit. Also kon zeven ook alles meinen. En alle families wären Söhne, die losbandig wären te deinen. Van wie deze Farge dan met den Gedanken lesen, es dat dan ich ook ons innerliche Verlangen in Gebet, dat onze familie bereit zijn Gott te deinen? En dat onze familie wird zeunen en anerkennen, dat Gott deinen ne Ehe en een Verrecht is? Wann dat aber passieren soll, dan mag wie onze Kinder christlich abtragen en anleeren Gott deinen. Wo aber wird dat passieren, wann wie dat nicht von klein an deinen? Dat dit doch mag dat höchste Ziel in onze christliche Heimat sein. Uit jeder Familie sind zwei Nomes erwähnt. Van Gershon zijn er nog komen, is een vader en zijn zoon genaamd. Wanneer zijn en zijn vader zijn fout stoppen jeet en God denken deed, is bijzonder schwierig. Wie hebben dat verrecht, onze kinderen, en wou wie God deinen in verbeeld te zijn? Wel we hem denken, dat God allen deins, den wie verarmd donen, onerkennen deed, zodat China uitgeloten oder te zie geschoven wordt.

0: De Jnod zelfs lezen we dat nu Galater 4, de vers 4, bad 7. In bezoek op den derde tijd afsnijd, dat den de leven gerecht vordigd worden.
1: Aber als de tijd eerst gekomen wie, scheidt God zijn zin je boeren van een vrouw en onja dat je zaad gesteld. Hij zal die loszijpen die onja dat je zaad zwieren, en dat God ons kon aannemen als zijn tjenja. En wils je nu God zijn zins zendt, heeft hij ons zijn zin zijn geest en dat hoort je geeft, die hem aanroept als voda, leiva voda. Door wein zendt je nu niet meer als kloven, aber zins. En wann zin, dan ook oav, wils God jun dorthou je mocht haft.
0: Des tijd afsnet fangt dan aan als de tijd erfeld wie in de Messias op deze eed kom. De gerecht vordigde worden van de herrschaft van Jezaads vrij. Wie moet je dat de Bibel vom Anfang vom Oude Testament aan, bat dem Ein, bat dem Nieuwe Testament, eine Einheit is, met eine opbouwende boodschaft van de rechtvordigung des den Glauben. De vijf Mosebücher enthouden niet meer de geschichte van de oude Glaubensvorders, ze onderstreepen ook de geboorte van de school van de gemeente, en die ook wie aangesloten zijn. De beziehung tussen Glauben en Jezaad zij wie in de beziehung tussen Abraham en Mose. Abraham wordt de voorder van al die des den Glauben gerecht vordigd worden, wil hij dat evangelium hier in geleefd. Mose wie de goudman van dem afsnet van de jugend van de genood, wat de genood riep wie, als zich de verheiting in Christus erfeld. En wanneer zijn wie Mose dan de goudman, lees wie dat nu Galater 3, de vers 23 en 24.
1: Eer de geloven kom, hoor dat je zaad de hond even ons, bed ons de geloven zal vergesteld worden. Dat je zaad wie door ons te belieren, bed Christus kom, dat wie durch den Glauben kunnen gerecht vordigd worden.
0: Waarvoor biest dat mensen zijn het jene die behaupten dat het Oude Testament reed bloos van Jezaad en nust van de genoden van Glauben? Zij leven dat de mensen im Oude Testament bloos onder de herrschaft van Jezaad geleefd hebben, wo ze doch in werkelijkheid meer durch den Glauben in de genoden geraakt worden, Mose met eingesloten. Deswegen der wie de Betonung nicht op den Goudmond, dat je zaads laie, en daarover Abraham den voordat van de rechtvordigung des den Glauben vergeten. Dadurch wordt wie dat einzige argument verlieren dat Paulus benutzt om te wiezen woran de Herrlichkeit van de gemeente ligt. De leier van de rechtvordigung des den Glauben en nicht des dat je zaads. Want wie zei dat wie nicht meer onder de Herrschaft van je zaads sind, heet dat nicht dat je zaads im Nieuwen Testament keine Bedienung meer haft. Im Gegenteil, dat je zaad heeft geen kracht om te raden, maar dat is een zeer wichtige functie, zoals we dat voort zijn worden. Dat je zaad im Nieuwe Testament. Dat je zaad dat Mose kreeg, enthield twee je zaadsbeetje. Eenmaal dat grond je zaad, dat waren de 10 geboten, en dat tweede waren de rechtsordningen, dat weer dat boek van bund. Om de functie van Jezaad im Nieuwen Testament te verstaan, moet wie tussen beide Jezaadsbeetje onderscheiden zijn. De rechtsordningen hadden een tijdelijk begrenzte geldigheid en waren op de tijd dan in de lokale situatie van de Israëlieten beschränkt. Dat traf aber niet op de 10 geboten toe. Jeder van aan enthält rechtslinie die in jedem volk in te jeder tijd aangewandt worden moeten, ook vandaag. Waarom zien we dan zeggen dat de rechtsordningen een begrenzte geldigheid hadden? De rechtsordningen hadden meer een tijdelijke geldigheid im leven van de Juden, dan ze waren meer aanwezig op den Messias en hielden met zijn komen op. In Hebreeën 10 en vers 12 bij 18 wordt erklärt dat nu geen opfer meer voor de zind passieren brugt, also de rechtsordningen hebben ihre geldigheid verloren. Aber God zegt, ich will mein Gesatz in ihr Hort geben, in ein ihren Sinn schreiben. Warum haben dann die 10 Gebote eine bliebende Geltigkeit? Gott sein Grundgesatz, dort in die 10 Gebote topgeführt ist, dient uns bald von Dog als Rechtschnauer für den rechten Weg und formt uns in unserem christlichen Charakter. Der Gelebje erfällt jedoch Gesatz nicht, um geraten zu werden, denn er ist frei vom Gesatz. Hij gehorcht deze Gesatz über uw dankbaarheid voor de radung. wie deine am neuen Wesen vom Geist, und nicht an dem alten Wesen von dem Buchstab. Der lebende Glaube wiest sich an gute Worte. Und ja, die Gnade jäftet keinen Raum für die Erleier, die jen dort gesagt ist und die behaupt, wie brücke dort gesagt nicht um zu gehorchen und keine Widersende, weil die Gnade gerade ist. Die Überschriften über die beiden Gesatzestufeln können sein, das erste, unsere Pflicht Gott gegenüber, und ab der zweite, unsere Pflicht dem nächsten gegenüber.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Ferienprogramm sagen wir weiter, dass die Worte in den Reichstag kommen, wo wir aus Gott seine Kinder waren, vor dem Reichstag Christi kommen, in der Rechenschaft aufgeben, für wo wir gelebt haben, während der Zeit, wo wir sind, weitergeboren. Wir sagen noch, weiter, dass die Worte in der Trübsalzeit kommen, wo Gott wird mit den Ungläubigen handeln, und dann nur dem dort gerecht. In das verdächtige Programm, wo wir sagen, dass Gott sein Volk, der Israeliten, nicht leicht weichkommen mit ihre Sünd. Wir wollen sagen, dass Gott sein Urteil leicht kommen über Ernt, so als er dort vorher hat angesagt. Wir wollen noch sagen, dass auch wir nicht können weichkommen mit Sünd, wenn wir nicht wollen, Büße tun darüber. Ich lade ihn nicht weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, besonders von, wo Gott mit Sinn handeln wird. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter muss rechtlich sehen und zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun noch das erste Kapitel in dem Prophet Amos in Buch gekommen. Dit haft nog met dat oordeel te doen dat God op Israël en ook op Juda brengen wordt. God zijn oordeel wordt niet op mensen of de nationen komen buiten dat door een goede oorzaak daarvoor is. Zo weer dat voor dat Israël tjenig rek te die tijd en ook voor dat Juda tjenig rek dat Lothar komen wordt. Zoals we gezien hebben, dat weer de zin dat deze mensen van God uit de neen gereden houden. Doch wollen sie nicht von ihrer Sünde loslassen. Das ist aber niemals möglich, dass Menschen mit Gott wandeln können und noch mit ihrer Sünde anholen. Gott ist heilig und gerecht und kann das Beset und was gottlos ist, nicht verdragen. Gott hat sich nicht in seinen Himmel beschlossen. Als Adam und Eva gesündigt hatten und sich von Gott verstoßen hatten, bleibt Gott doch nicht weich. Hij teemt om God, zoals hij je weinig gedaan had, en wie niet tevreden wat hij Adam en Eva gevangen had. God vroeg een vraag die hij vandaag nog vragen deed. Adam, of wat hem die noemen mocht zijn, waar bist du? God wist krijgt waar Adam weer, of Adam moest toestonen wat hij gedaan had. God brugt die noemen en deze vraag, konst u dat en die ziel heren? Waar bist du? Bist du nog in deine Sünde? Oder bist du in dem Herr Jesus Christus? Gott ist sehr geduldig, Gott ist sehr gnädig, und Gott ist auch heilig und gerecht. Hij haft en weich opgemocht, der ich wohnt, du und ich von unserer Sünde loskommen können. Wann wir dort nicht annehmen, dann bleibt die Sünde bi und en uns. Gott zeigt dort, dass Lohn, dass die Sünde tolt, ist die Tod. Wat van weich heeft God gemaakt? Dat is een weich dat voor alle mensen gemaakt is, en dat is de raden tegen de Heer Jezus. Mensen hebben de vrijheid dat aan te nemen of dat af te zeggen. God zegt dat er geen andere weich is, der woont, mensen kunnen zelig worden en van ihre zonde loskomen. God had Israël veelmaal gewarnd dat hij aanrechter wordt wanneer ze niet van ihre zonde weichdrehen worden. En er steht, dat ze dat deden, deden ze de profeten vervolgen, die aan God zijn boodschap brachten. Hör ich nu nog wat hij tot die vandaag zegt. Nu Amos dat zesde kapitel, de eerste twee vers. Wee to zonen die ganz gemütlich zijn en zielen, en to zonen die zich zeker velen, en de Samaria boy, de beamte mensen van de verste van de nationen, to wem de Israel zins tjema. Gott han no kalne en tjekt, en vandoor gott no den grote hamat. Dan gott no gat van de Philister. Zend je beter als de tjenig rekstend? Oder es er landschaft gerater als junt es? Amos brugt dat woord wee, nicht so voorken als andere profeten deden. De Heer Jezus brugt dat als hij tot de Farisee reden deed. Dat is een woord dat van oordeel redt. Dit wordt gebruikt wanneer mensen in ihre godlosigheid aanholen, dan dat wordt aan nog gaat in je recht brengen. Dat is een warning, dat zegt dat mensen zullen oppassen, dan die zend op een weg dat aan nog die vernichting leiden deed. Dat is zo als wanneer een mens op een weg is en door een teken is, dat zegt dat door een steed is dat uitgewaschen is. Dat is een warning. Wanneer de mens obacht heeft, dan kan hij zich van schuld en trouble schonen. Dat is wat Amos in zijn tijd deed, en dat is wat God voor ons gedaan heeft. Israël deed niet harken en die werden gevangen genomen. En veel worden doodgemaakt. Voor zonen die nu in deze tijd niet nog God zijn boodschap harken, is dat een eeuwig verlies. Dat wij dat Amos hier uitlegt, heeft met de antwoord te doen dat Israël derg er leven geeft te Amos zijn boodschap wegen God zijn oordeel. Zij hadden zich dat gans gemietlich gemaakt. Zij waren in Zion en ook in Samaria en dachten dat zij zich aan nust jammeren brukten. Als er weer dit een woord dat voor Juden en Israël overeen weer. Zij hadden zich hangegeeft te vernieuwen en spoos. Zij dachten zij hadden alles wat aan veelt en wisten niet dat de vernichting dichtbij weer. De Bijbel zegt ons dat Jeruzalem en Samaria schuldig waren dat ze van God weggegonen waren en waren diepe in afgodsdienst en in je vallen. Wils Jeruzalem en een van de kenigs van Juda busse je donen houden, kunnen ze langer in haar land blijven. De kenigs en Samaria die doorgeerd hadden, hadden Samaria op een bordje boet en hadden dat sterk gemaakt, zoals een fasting. Zij leefden zij weer door zeggen, die vriend würde de stad niet nemen kennen. De mensen in Jeruzalem dachten dat zelf je van ihre Hauptstadt. En dat is waarom zij zo gemütlich waren. En dat is waarom zij zich te vergenieren hebben gejeft houden. Amos zei, zij zullen nog Kalne, nog Hamad en nog Gad en Philiste gonen. Waarom zullen zij dat doen? Waar waren deze steden? Kalne en Hamad waren steden im oosten en zuiden van Kanaan. Die waren wichtige steden in deze andere nationen. Gad was een wichtige stad in Philiste, dat im zuiden en westen van Samaria waren. Israël was niet rater als deze, en die werden ook vernicht, wils ze jetten dienden. De Israëlieten zullen naar deze steden gonen, zodat ze zijn kunnen dat ze niet beter waren als de nationen. Israël had een gratere verantwoordelijkheid als de andere nationen hadden. En de oorzaak weer dat God had aan zijn geboten gegeven. Hij had aan van Egypte eruit gebracht, had aan een aandachtshuis gegeven en had aan als zijn volk erwählt. Van zonen den veel gegeven is, wordt ook veel gevorderd worden. Dit meent niet dat mensen een doods kunnen zijn. Een mens die weet wat hij doen zal en deed dat ook niet, God wordt hem daarvoor verantwoordelijk houden. O ja, we zien dat we kunnen niet tevreden zijn met wat we mochten weten, dat is leven dat we gehoorzaam moeten zijn tot God zijn woord. Nu de derde bezaaste vaders. Weet u je die zei dat de strofdag weer af is en de dag van je wilt noden brengen? Die zich op Alfenstein baden doorlaaien, die zich op een ruwbank breed uitspreiden, die de lamen van de herd eten en de tjalven van den stal, die totdat je luid van ere speeldingen met zijde zingen en zoals doofd leiden en speeldingen zichzelf uitgedacht ha, die wien uit grote kammen drinken, während zij zich met de schijnste eil en zalven aber sie trüren nicht, eben wo Josef verunioniert wird. Hier wird uns gesagt, dass die Israeliten Taustone deden, dass der Strafdach kommen wird, aber dass die nach sehr weit aufwehr. Dorwegen brückte sie nicht daran denken, so dachte sie. Sie lebte sie können in ihre Verunionierung anholen und eine gute Zeit haben, aber will sie mit ihrer Gottlosigkeit anholen deden, wird die Dach von der, dat je wollt, noden gebracht worden. Daar werden drie soorten zind, die hier erwähnt zijn. Dit werden de zinden dat Israël in den grond gebracht had, en ook veel andere nationen in den grond gebracht ha. Eerstens weer door falsche geslachtsverkeer. Evenuit zond, dat met afgodsdienst verbonden weer. Dit is voorken met veel vrolijkheid verbonden. Dan reed dat hier ook van muziek en je zang en woont mensen en je wekkelt zijn. Dat redde is het probleem dat die superieur mensen en die nationen gebracht heeft. De Bijbel heeft veel te zeggen hoe aanrecht vals het vertier is. Maak bevriede mensen als vertierrecht en goed. En jane tijd weer dat ook met afgodsdienst verbonden. En onze tijd is hoererie zeer rief. En dat brengt zeer veel schade. God zegt dat hoererie wordt gestroofd worden. Hoererie wordt mensen in een nation en in grond vieren. Maak mensen nu als dit niet ongezien als zin. Schade. Israël wordt voor dit gerecht worden. En zo worden mensen en nationen ook gerecht worden, die met dit verbonden zijn. De tweede is de muziek en speeldingen dat mensen zich uitdenken mochten. Doof, de Tjenig en de Jude Tjenigrik, had veel psalmen geschreven dat zij als leider en ere aandacht brukte. Hij mocht ook veel speeldingen die met dat gezang met helpen deden. Wat voor muziek en wat van de speeldingen zullen Christen vandaag brukken? Nu in deze tijd? Of zullen ze nog van brukken? In Efeze 5, 18 met 21 schrijft Paulus dit, en het is wichtig. En bezoekt je niet met wien dat overdrievenis brengt, of beziet je veld met hem heilige juist, en reed ondereinander met psalmen en tjoeke leden en juistelijke leden, zingt en speelt uit hem hoort tom her, en dankt God dem Vader Emma voor alles en ons Heer Jezus Christus zijn nomen. En ziet een dem andere onjedoen en Christus zijn vorcht. Zingen en spelen is een ordning, want dat voor God gedoen wordt en dem Heer Jezus verheerlijke deed. De welt en de dievel hebben ook een gezang. Zo'n gezang en muziek dat de welt verstalt, wordt de vleesche last opregen. En kan een mens en de zin en entraken. Zo'n gezang en muziek dat hem Heer Jezus verheerlijke deed, wordt de ziel opheven, op een nicht de vleesche last opreien. Wie Christen zullen met hem hoort, tom Heer zingen en spelen, zodat God kan verheerlijkt en geëerd worden. Zo'n zingen kan den verstand en dat hoort en de ziel reed maken, zodat wie God zijn woord hier kennen, en dat doen wat God van ons verlangt. Zingen kan een mens troost brengen en kan andere mensen een grote zegen zijn.

De derde zin die in Amos erwähnt is, is superie. Een mens die met superie trouble heeft, kan niet recht denken, en dan kan hij ook niet doen wat recht is. Wanneer leider onder de macht van superie zijn, dan worden ze niet recht denken, ook niet recht leiden. Doch is dit een van de grootste schwierigheden dat irgendeine nation oder staat oder nobelschaft oder mens mocht hebben. Waarom zijn mensen zo zeer met superie verbonden? De superie hält een macht over mensen dat ze zelfs niet controleren kunnen. Mensen die niet genoeg zelfbeheersing hebben, worden zich te spätes aangeven, zodat ze voor een kleine stoot van ihre troubles vergeten kunnen. De trouble is over dit. Wanneer ze van ihre superie abwaken doen, zijn ihre troubles nog door, die zijn niet weggegaan. Eindelijk zijn die bloos oeien geworden, die haar zich vermeerd. En dan geven ze zich waarde tot superie, han en boot regeert de spietes en niet de mens. De schrift zegt dat wie zelen ons niet met wien bezoepen, ob zelen met hem heilige Geest geveld zijn. Dat meent niet dat een mens die met hem heilige Geest geveld is, zich zo als een bezopene mens benemen wordt. Dat meent liever dat een mens die met hem heilige Geest geveld is, wordt zich anders benemen. De spietes en een bezopene mens wordt aan beheersen en hij wordt zo'n dingen doen die aan schande worden. Ob een mens die van dem Heilige Geist beheerst is, wordt zo'n dingen doen die God ere worden en dem Herr Jezus verheerlijken worden. Een mens die met superie kan verdedigen, kan den gewens kriegen wanneer hij zich dem Herr ganz aangeeft en aan dem Herr zijn weg wandelt. Er zijn veel mensen in deze tijd die niet leven, dat door een stroofdag is veraan, oder dat die voor de wereld komen wordt. Enige geloven dat wanneer ze sterven worden, dan is dat het eng. Andere geloven dat God wordt geen mens rechten, en dat alle mensen worden schließlich in hemel en genomen worden. En dan zijn er meer andere mensen die verschillende gedanken hebben, en wat nodig is dat een mens in hemel en komen kan. En je zei dat wanneer een mens genoeg goede gedaan heeft, dan wordt hem dat in hemel en brengen. En weet je, te zonen wordt wie een vraag verstellen. Hoeveel goede woorden zijn genoeg? Wer wordt dat bestemmen? Daar is ook een andere vraag dat met dit verbonden is. Wer wordt die mond abstellen? Wer heeft de volmacht te bestemmen wat goede woorden zijn? Zo'n mond wordt voor alle mensen matte overeen zijn. En dat wordt matte een mond zijn den God aannemen kan. Dat wordt matte zo met zin handelen, dat het niemals meer een mens troubelen kan en den eeuwenhand krijgen. Dat wordt ook matte God zijn heiligtum en zijn gerechtigheid bewaren, en dat wordt matte in een gerechte weg gedaan worden. En tot dezelfde tijd wordt de matte een weg opgemaakt worden, dat mensen van ihre zinde kunnen loskomen en niet verdampt worden. Wanneer du een andere plan hast, erfällt dat deze bedingingen? Er is een plan dat al te alle mensen is bekend gemaakt worden. En dat is God zijn plan door dat evangelium van Jezus Christus. Dat is voor alle mensen gemeend. En dat is in de Bijbel klaar gemaakt. God had Abraham erwählt, zodat hij de vader van de Israël-nation wordt zijn. God had Israël erwählt, dat zij God zijn woord bewaren zullen, dat zij alle nationen bekend zullen maken met de waarheid dat er bloos één God is, die heilig en gerecht en volgenoot en erbarmen is, en hij had aan erwählt, dat derg aan wordt de rader komen. Zo'n rader wordt ook Israël er Messias zijn, en wordt voor de ganse wereld er zin sterven, zodat mensen derg aan kunnen met God verzend worden. Zoals wie al gezien hebben, dat Israël volk, weer stekzinnig en ongehoorzaam. Daar waren aber genoeg mensen, zoals dooft, die God zijn welle deden. Dicht dooft zijn nakomen kiem de rade en de welt en. Hij erfeld al die versprekingen die God gemaakt had.
Dit passiert in de tijd zoals God dat bestemd had. In Galater 5, 4 en 5 vers zegt het, over als die volle tijd gekomen weer, zegt God zijn zin van een vroege boer onder hem je zaad gestalt, zodat hij den raden kon die onder dat je zaad weeren, dat wie kunnen als zijn zins ongenomen worden. Dat weer de zonen van zijn ene mensen, de Juden, die am nicht tjande en versmijten am leven. Ober Johannes zegt dit in Johannes 1, 10 bij 13, hij weer in deze welt, en die welt weer derg am je moord, ober die welt tjande am nicht. Hij tjemt naar dat zinje, ober zijn ene mensen nemen am nicht aan. Ober al die am aannemen, geef hij dat recht, God zijn tjinge te heten. Die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen, ober van God je boeren zijn. Dit geeft ons dan den grond, op woont God zijn plan je boethaft. God zijn plan is een mens, de Heer Jezus Christus. Jezus Christus is God, die als een mens naar deze eerd tjeem, je boeren van een jonkvrouw, met woont geen man ergens wat te doen had. Dat is een groot wonder. Dat moest zo zijn, wils hij geen zin de natuur kon hebben. Wils de Heer Jezus geen zin had, kon hij onze zin op zichzelf nemen en voor ons sterven, zodat hij voor alle zin betalen kon. Wanneer du een schuld hast, dan zijn er twee wegen hoe dat kan betaald worden. Du kanst dat zelfs betalen, oder een andere kan dat voor die betalen. Wanneer een andere dat betaalt, dan moet du welig zijn dat aan te nemen, zodat zijn betaling die aangerekend kan worden. Hoe kan God zijn redding een mens toegerekend worden? God deed dat door zijn genoeg. Irgendwer die dat toestonen deed dat hij oder zij een zinder is, kan dat door den geloven aannemen. De redding is God zijn gave te zonen, die dem Herr Jezus am Glauben als er Heiland aannemen. Wo is het mogelijk? De Herr Jezus kwam in deze welt en dan, zodat hij God zijn willen doen kon. Door wie geen zin en arm te vingen. Jezus neem diene zin en mijn zin op zichzelf. Dan geef hij zijn leven aan als hij op een kruis starf. God weer door met tevreden. Jezus stond op van den dood, en daarbij neem hij de kracht en macht van den dood en dem dievel weg. Hij is op Emma de gewinner. Daardurch is God dag gerecht en heilig, wils hij haft de zinde der dem Herr Jezus gestroogd. Hij is ook nog nu vol leef en genoeg en erbormen, wils hij haft een weg gemaakt dat woont mensen van de zinde en de hel kunnen geraakt worden. Zo'n redding is voor alle mensen redgemaakt. Alle zijn in de zin overeen. Dan alle hebben je zindigd. Alle zijn ook door de genoeg overeen gemaakt. Dan alle moeten door den geloven naar God komen. In Apostelgeschichte 4, 12 vers, ziet Peter dit. En daar is ook een geen ander, dat heet Jezus Christus, redding. Dan door is geen andere nomen onder dem hemel mank mensen gegeeft, der gewoont wie kunnen zelig worden. En dan in Efeze 2, 8 bij 10 vers, schrift Paulus dit. Dan der genoeg zijn die zelig geworden der den geloven. En dat niet uit jun zelfs. Dat is een goof van God. Niet der woorden, dat China zich wordt pochetjennen. Dan wie zijn zijn geschaft en Christus Jezus erschaffen te goede werken die God voor Heere gemaakt had, zodat we daarin wandelen zullen. Goede werken kunnen geen mens raden. Op een zonen die geraad zijn, worden goede werken doen. Jo. Wanneer mensen dem Heer Jezus als Heiland aangenomen hebben, dan zal dat ook in haar leven te zijn zijn. De Israëlieten zeiden dat zij God zijn volk waren, doch hadden zij zich tot afgodsdienst aangegeven. In 2 Timotheus 2, 9, 10 staat het geschreven,
op een God zijn grond staat vast en heeft de zegel. De Heer chant zijn eigen en, wie immer zich bij de Heer zijn nomen naamt, zal zich van ongerechtigheid weghouden. Ik heb twee vragen voor jullie vandaag. De eerste vraag is, hast u de Heer Jezus als de Heiland aangenomen? Wanneer dan bitte doe dat nu? En de tweede vraag is dit, wanneer du een Christ bist, is dat dan in din leven te zijn? Laat de Heer en din hart een leven regeren. En mocht de Heer jullie nog geven deze vragen en den rechten weg te antwoorden. Mocht de Heer jullie alle zegenen.

Daar zijn we aangesloten hebben op dit programma. Ik lood je alle aan waarde aan te schalten dat nächste Mal. Wanneer je gezien worden, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je worden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird selig worden. Bitte schrift nur denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Diefeld, en opgesteld bij Radio de Wachwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

0: The clock is 5.
1: Nu fängt de Kinderstund an.
2: Dit is de Kinderstund van Radio Segenswelle. Schön, dass du grad von da dabei bist. Herzlich willkommen.
3: Die Nacht in Amerika. John Kachelmeier weit op uit zijn droom. Hij zat zich ganz gelid en bad han. Wie dit werkelijk? Wie dit nu werkelijk zo, wat hij gedroomd had? En dat werd het bloos een droom. Red God te mij? Hij zat zich zijn schoep voor zijn stem hierop.

hoort nu de haar zelfs te Amirit. Nee, wat weet het? De rupen me, zegt hij luid. Zijn vrouw wijdt op en zegt, John, wat is los? Du wist niet geloof wat ik rots gedroomd heb. Is dat weer zo'n droom? Oh, dat was zo schrijtelijk. Het was in Roemenië, in een stad Boekarest. En daar waren zoveel tenen. De tenen waren alle verkomen. De waren slecht ongetrokken. En gons dan. De waren geries. En de komen alle en roeiden aan mijn oren. En schreeuwen te mij, help ons. Geef ons wat te eten. Help ons. Zijn vrouw zei, kom, we hebben slopen. Nu zijn we eindelijk 60 jaar. We hebben nu zoveel jaar als missionaren gearbeid. Met 22 jaar had John Kachelmeier zich beteerd. En van dan, we hebben zijn vrouw in vele landen geweest. En hadden in vele landen van God wiedergezegd. En hadden in vele landen missioneerd. En nu waren ze 60 jaar en hadden zich ze überlegd. Nu kunnen ze opgeren te arbeiden. Nu kunnen ze muziek maken, wat ze zo hier deuden. Muziek horen. En nu nog een beetje voor zich leven. Maar wat weet dit? Er had toch God te hem gered. Zijn vrouw zit te hem. Weet je, we lijken de bed voor dit beden. En God wordt ons wezen. Als heute die gered heeft, er als dat einfach een droom weer. Zo beden ze daarom. De tijd verjent. En Emma Wada kom aan de zeer danken. Zal het naar Roemenië voeren? Dat is in Europa. Het wordt niet mal recht waar Europa is. Die er nog niet geweest. Heb je bloes op een kwart gezongen. Dat kon toch niet zijn. Dat God mij nu doorhaan hebben wil. Maar ze beden.

wat de mensen aan je last hadden. O ja, dit had hij nu goed betekend. Zo wordt hij dat nu ook doen. Plus lang hield hij niet meer uit aan honger schrijdelijk. Zo had hij geleid, bult stond een morgen vroeg op in jente ruit, en daar had een beet wat ledee lotte. Schwin praalde hij te, nam ze stot, en dan kwam er ook al voets aan je emmer en juchte ze tenen ruit aan. De wiets wollen dat niet, dat hier deze alle tenen, je ries en stinten, en met lies dat hij hinein komen, de wordt de emmer ruit gejocht. Aber de tenen weer ook zo boosig, den kon men meestens riepen, en pienisch werden ze waren was. Katalin rande onder de jongste signeron. De rande schwinde trappen rof en even een kleine lada. En dan werden ze onder eed en oeilet roer. Daar kruipen de nena, gruutet. Hij moest zich een beetje beten. En daar kon hij zonen de lage tenen op de eed en sluipen. Onze schmeden, de andere, de lage, dat wist men gewoon niet, werden de dood. Daar sluipen de. De lachen zo en reden zich niet. Maar dan vangt de tenen aan. Wer bist du überhaupt? Als die Katalin. Bist du zu ons de teugen hier? Bist du met ons hier leven? Nou, jo wordt beter het houden niet. Hij houdt nu aan basten, want hij jo zegt. Jo zegt, als wel met z'n hier leven. Dan moet du ook geld slamen, eten slamen en met ons typ van ons allem typ zorgen. Deze wint onze lidden. Die hebben voorgericht. En dan sperren ze niet voor hungrig ze zijn en sloepen eerst maar vast aan. Dat wirst du hier ook nog leren. Dit de Frau Katalin überhaupt nicht. Aber hij had zo'n anderen uitwas. Zo leefde hij hier met de Tenja. Ze deide zich met kardan toe en sloepen op de eed. Dat weer beter kalt door. Aber ernstig moesten ze daar komen. Ze prachten. Wenn sie sagen, Menschen kommen in Zug rüter, dann rannten sie in Prache der bedienende Geld. Wenn die Bütte nicht zu kalt wird, dann rannten sie auf ein Gas, zwischen Autos, wenn die Anhöhle musste, mit denen rannten sie bei in Prache der Dorne Geld. So mit Prache und mit Slame kommen sie eins für dich. Pienisch merkt Katalin aber auch, dit ist auch zu ein schönes Leben. En hij voordag met een zoog waar hij treden zijn elre. Hij dacht ze, hier hebben ze ook tjone lui gevangen. En hier zijn ze te mij kreizerdam als thuis. Alles wordt aan hun voet geslaan, want de bloes enslaapt. Nee, dit wie hier niet beter. Als hij thuis aankomt, wie zijn paar zo schrijdig dol over hem, dat hij van huis weer aan, dat hij te hem gewoon niet meer reden doet, dat hij zo zaken aan niet. Dat doet Katalin ook zo hervoei. Zijn mama arbeid veel, zijn beet geld verdienen, damit ze wat te eten hadden. Het weer winter en bijna weer het ijskoud. Ze hadden zo'n geld te heten en ze weer het bijna al onja tien groot. Ze zaten alle in tweede televisor. Ze zaten in tweede daar wat. Op eenmaal werd het gans zwart, de ganse scherm en ze zeiden, wie maakt de kart onja breedte ons programma? In Bukarest is wat schlimmer passiert. Schrijdelijk veel mensen, jongen, zijn op een goos gegaan en maken de grote aanruhe. We worden nu voets door handschulten en dan worden alle zonen wat door nu passiert. Zo is dat alle in tijde woord door los. En werkelijk 100.000 mensen gaan ze op een goos en schreeuwen. Dit regering, dit communisme, dat helpt alle niet. De mensen hongeren, de mensen hebben niet genoeg te eten, niet aan te treten. Hier op ons bied te brengen dat zo'n God heeft. Dat heeft een God. God leeft, schreeuwen de mensen. De regering wil zich zo dolder gaan. En de schreeuwen te de soldaten, via! En de soldaten de schreeuwen. Vele mensen vallen dood om en de bloed weer op de schnoeien hier naar zo te zonen. Maar de mensen veranderen niet. De schreeuwen weer. We worden daarom tempen. Eindelijk zal dat alle enzonen. Dat heeft een God. En God wil voor ons zorgen. En onze regering, die zorgt niet voor ons. Die brengt ons bloed immer weer en weer was en immer warmer voor we alle. Wat wordt nu bloed los zijn? Waar dat schreef de man, via!
aber diese Dutter scheute den Mund nicht ab Menschen, die scheute eine Luft. Nee, wort wieder los, in Bukarest. Heu sort auch ganz gespannt mit seiner älteren Typ in sich Tide, Ola. Wurde nu wertlich, muss sich da was ändern? In wertlich muss die Regierung zu der Tide in Rumänien aufgeben. Sie können dort Land nicht wieder kommunistisch regieren. Dort wird lang bei einer neuen Regierung gefangen wird. Und in dieser Zeit lebte sie auch nicht Ritter. Wieder und wieder sagt Katalin Blöss, so arm und so traurig als sie lebte, dit wie auch zu entscheiden leben. Zwar schnell kommen sie für alle Menschen leben, als es ist die Blöss.

twee nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund wader du bij zijn wurst en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du dine vriend met dat te enlode. Op wader hier.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest doutjetje, wou du regeerst en vuidast olem zoot.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

bare is de tijd gekomen waar we dit programma uitstrolen durven en we zijn dankbaar dat we dat doen kunnen. Andere tijd die je ons gelegenheden op deze weg God zijn woord met anderen te delen en dat zal door te deinen dat God zijn woord in alle wereld uitgedreigd worden mocht. En we wensen ook dat de toek hier dat dat programma mochten gezegend worden en aan jeder door dat mocht ermutigd worden God van harten te deinen.

Met dit sluit weer het programma Wara af en loden jullie aan ons Wara toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezeken in onze Godesdienste aan Nijstedt in Kampen 22 Blomen Uurt om zondag zomorgens klok 9 tot de zondagschool en klok 10 tot de hoop Godesdienst en dan zondag zo uwis klok 6. Een Godesdienst met een programma. Ab Wara hierin.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 268. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu dat programma nummer 268.

0: Hier het 99 kapitel gelezen uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Lucas.
1: Kapitel 2. De keizer Augustus bevolte zijn tijd dat al zijn mensen zullen getaald en een taxregister aangeschreven worden. Dit werd het eerste maal dat de mensen getaald worden en passiert als Quirinius de regentschaft aan Syrië houdt. En in iedere ging doorgaan waar hij geboren werd om zich aanschrijven te laten. Dan ging Jozef van Nazareth en Galilea, nu Bethlehem in Judea, wien zijn stamvader de koning David doorgeboren werd, om zich met Maria, die hem aanvertrouwd werd, aanschrijven te laten. Zij werd zwanger. En gerood als zij in Bethlehem waren, kwam de tijd dat zij dat kind ter welt brengen moest. En zij bracht ihren eersten zoon ter welt, wikkelde hem in wingelen en leed hem in de vadergrab, wien zijn gasthuis geen ruimte vinden werd. En de jaren waren in de nacht schoepoor op de stab en wachten over ihre Heer. En plötzlich stond in Herrn zijn Engel ver aan, en Gott zijn Heiligkeit mög dort am an so dag, dort an eine grote Angst ewer kam. Aber de Engel zeter de hoort, fürchtet nicht, horcht, ik bring jünd eine grote Friedensnachricht, wotu sich alle Menschen freien worden. Jünd as diese Nacht in David zijn Stadt de Heiland geboren, de Herr Christus. En am uite fingen of dat so is, wo je do ein Kind fingen dort an Winglen angewickelt is, en an eine Krabblicht. Dann stonden bij den einen Engel plötzlich ein grote Schaufengel en loofden Gott en zeden. Lot Gott am höchsten Himmel ihr kriegen en de Menschen op die ihr Fried, die, und die hij zijn gefallen haft. En als de Engel war dat regen om Himmel fuhren, zeden de hoort einer tom anderen. Dann wel wie nu voets naar Bethlehem gonen en de Geschicht unjaseken, de Haar ons haft weiten loten. En ze spouden zich, dat ze hand kämen en vongen Jozef en Maria en doet ook dat kind dat aan de Krab lag. En als zij dat kind gezeinen houden, vertelden zij allemaal wat aan van dat kind wie gezegd worden. En alle, die dat hierden, wonderden zich door Eva, wat de schoepoor aan te vertalen houden. Maria ober, leidt zich ieder woord te horten gonen en doch door Eva nu. De hoordingen waren treg en loofden en verheiligden Gott voor alles, wat ze hierden gezeinen houden, en dat het krijg zo gewaast wie als aan wie gezegd worden. Om 8 uur moest dat kind besneden worden en hij kreeg de nomen Jezus, Jeroen zoals de engel dat bevolen had, nog eer Maria am droeg. En als ihre reinigungstijd Eva weer, zoals Moses in Gesetz verschrijft, brachten de elderen dat kind naar Jeruzalem num tempel, om am on Gott te Eva geven. Dat Gesetz zegt, jeder eerste jong, die ter welt komt, zal den Herrn als heilig Eva geeft worden, en ze wollen den Herrn ook een opfer brengen, zoals dat Gesetz dat verlangt, een paar turtelduven oder een paar junge duven. In Jeruzalem woont dan een man, die heet Simeon, dat wie een vrome man, die God vechten deed en doen luid, dat Israël ihr Heiland komen zal en de Heilige Geest wie een arm. Am wie vom Heiligen Geist gezegd worden, dat hij nog eier gestorven wordt, den Herrn zijn Christus seinen wordt. Dan ging hij vom Geist gedrongen am Tempel nennen. En als de elderen dat Jezus kind toen hen brachten, zoals aan vier geschreven wie, neem hij dat kind op zijn arms, loof God en zei, Haar, du hast dien versprechen gehouden, nu laatst du dienen deiner in Frieden sterven. Nu hebben mijn ogen dienen Heiland gezeinen, den du voor alle Menschen hergestalt hast, een Licht, die fällt dir die Wahrheit te brengen, en eine Herrlichkeit für dien Volk Israel. Sein Vater en seine Mutter wunderten sich door Eva, wat Simeon van dat kind te zeigen houd. En Simeon sehend an en zei to Maria, Jesus seine Mutter, dit kind is dorto bestemd, dat deich arm in Israel vele worden te faul komen, en ook dat vele deich arm worden abgerecht worden. Hij wordt een teken zennen, wo einde door jeen reden worden. En ook deich diene ene zeil, wordt een schwert gestoken worden, dat het verandacht kämt, wat vele mensen am hort denken. Am Tempel werden ook gerood eine Prophetin, Hannah, Phanuel seine Dochter, die stammt van Aser her. Die wie al zeer oud, 7 jaar wie ze bevriet gewaast, en wie nu eine weetvrouw van 84 jaar oud. Die verleidt den Tempel nicht, aber blijft door dag en nacht en deint den Haaren met Fausten en Weden. Die traf dat door dan ook alle aan, en dankt Gott en vertelt vom Herrn Jesus te alle Mannen in Jeruzalem, die nu dat Heil luiden. En als Jozef en Maria alles gedonen houden, wat Gott zijn gesatz verlangt, gingen ze terug naar huis naar Galilea, naar ihre ene Stadt Nazareth. Dat kind was groot en sterk en weer vol wijsheid en God zijn genoot weer met hem. Zijn elderen reisden alle jaren naar Jeruzalem ten Pasafast. Als hij 12 jaar oud weer, gingen zij, zoals gewijnlijk, naar Jeruzalem ten Pasafast. Als dat vast even weer in zijn huis gingen, weer de jong Jezus in Jeruzalem gebleven, ohne dat Jozef en Maria dat wisten. Zij dachten, die wie in ihre Gesellschaft en reisden een ganse dag, eer ze mang ihre vriend en verwandte aanvangen nur am te zieken. En als zij hem nicht vangen, gingen ze terug naar Jeruzalem en zochten am. Am 3 dag vangen ze am am Tempel met de leraars am, en dat hij nur an heucht en vragen stalt. En alle die am hierden wunderten zich, wo hij alles verstand en beantwoord. Als zij am sagen, wisten ze nicht, wat ze davon denken sollen, en seine Mutter zeet am, sehen, waarom hast du uns dit angedonen? Kijk je mal, dein Vater en ich haben die uit Angst gesagt. Hij zeet an, waarom zocht je no mij? Wist je nicht, dat ik an mijn Vater zijn Huis sennen moest? Aber sie verstanden nicht, wat hij damit meint. Dan ging hij met an Mert, en ze kämen nur Nazareth, en hij gehorcht an, en wie an ungedon. Maria leidt zich al deze wierte horten gonen en vergaut die nicht. En Jesus was op, en neemt Tau an Weisheit. En Gott en Menschen houden gefallen an Arm.

0: Hier het nächste in een kapitel gelezen uit het Nieuwe Testament, uit het boek Lucas.
1: Kapitel 3. Im 15. Jahr, dass Tiberius als Caesar regiert, als Pontius Pilatus die Herrschaft über Judäa hat, Herodes in Galiläa und sein Bruder Philippus über die Länder Iturea und Trachonitis, Lysanias über Abilene und Osanas und Kaiphas Hugo Priester schwieren, kam Gott sein Befehl an Johannes, Zacharias sein Sehen in die Wildnis. Und er ging an alle Jäden am Jordan und predigt, kehrt arm und lot jünt typen, dann wird Gott jünt die Sünden verjeven. Zoals een profeet in Jesaja zijn boek geschreven staat. Door roep we aan de wildnis. Maak den waag rijd voor aan zijn haar. Maak voor arm eindelijk een stich. De lichten zullen alle geveld. En de grote en kleine boy uitgelikt worden. De kromme wee moet eindelijk gemaakt worden. En de roche wee glad gemaakt. En alle mensen worden God zijn radung zijn. De mensen kiemen bij Shova zich van Johannes diepen te loten. Hij zei tot de mensen die door kiemen. Je slangenbrozel, wer heeft junt geworden God zijn gerecht uit hem wee te komen? Brengt vrucht die door wist dat je junt abgemaakt hebben. En fang niet aan te junt zelfs te zeggen, wie hebben Abraham als vader. Wils ik zei junt, God kon Abraham uit deze steine kenja schaffen. De aaks ligt bij de boom aan de wartelen rijdt. En door ween wordt jeder boom die niet goede vrucht draagt afgehakt en hem vier geschmeten. De mensen vroegen hem, wat zal wie dan doen? Johannes zegt aan, wer twee Salzkleider haft, zal dem eind geven de keine haft, en wer te eten haft, zal dat krijg zo maken. Dan kiemen de taxcollector om zich typen te loten en vroegen, Lehrer, wat zal wie doen? Hij zegt aan, collect nicht meer als dat je Satz verlangt. Dan vroegen am de soldaten, en wat zal wie doen? Hij zegt aan, neem keinen met je wald geld af, en dat keinem falsch beschuldigen, en zie tevreden met hun loon. Wils de mensen domet rekenden, dat Christus komen wordt, wonderden zij al, of Johannes de ablengd weer. Johannes zegt aan alle, ik deip jut met water, ober do wat einer komen, die storcher is als ik, je indem ik dat nicht weet zie, dat ik am de show opleis. Die wordt jut met den helden geisten met vier deipen. Hij haft zijn schmiedscheffel in de heng, en wordt zijn draagvloer gründlich reinigen. Den weit wordt hij am spekje brengen, en dat spree am vier schmieden, dat niemals uitgeht. Hij ermoont de mensen nog durch verschiedene andere warnungen en predigt aan het evangelium. Als Johannes Herodes den gouverneur dat verhield, dat hij zijn broeder Philippus in de vroege vriet houdt, en wegen al dat aanrechte dat hij gedonen houdt, leidt hij boven al dat nog Johannes instappen. Als dat volk zich alle diepen leidt, wordt Jezus ook gedijpt. En als hij beet, moekt de hemel zich op, en de helge Jezus kwam een tjapelijke gestalt erop, en zat zich op hem zoals een duif, en een stem van hemel zegt, du bist mijn Sehn, dem ik goed zie, met dem ik zeer tevreden zie. Jezus zelfs wie ongeveer 30 jaar oud als hij zijn dienst aanvang. Zij hielden hem alle voor Jozef zijn Sehn, een Sehn van Eli, een Sehn van Matat, een Sehn van Levi, een Sehn van Melchi, een Sehn van Jana, een Sehn van Jozef, een Sehn van Matitja, een Sehn van Amos, een Sehn van Nahum, een Sehn van Hesli, een Sehn van Nagai, een Sehn van Mahat, een Sehn van Matija, ein Sehn von Shimi, ein Sehn von Josech, ein Sehn von Joda, ein Sehn von Johanan, ein Sehn von Reza, ein Sehn von Zerubabel, ein Sehn von Shealtiel, ein Sehn von Neri, ein Sehn von Melchi, ein Sehn von Adi, ein Sehn von Kosam, ein Sehn von Elmadam, ein Sehn von Er, ein Sehn von Jesus, ein Sehn von Eliezer, ein Sehn von Joram, ein Sehn von Matat, ein Sehn von Levi, ein Sehn von Simeon, ein Sehn von Juda, ein Sehn von Josef, ein Sehn von Jonam, ein Sehn von Eliakim, ein Sehn von Melea, ein Sehn von Mena, ein Sehn von Matata, ein Sehn von Nathan, ein Sehn von David, ein Sehn von Isai, ein Sehn von Obed, ein Sehn von Boa, ein Sehn von Salmon, ein Sehn von Nachshon, ein Sehn von Aminadab, ein Sehn von Admin, ein Sehn von Arni, ein Sehn von Hezron, ein Sehn von Peres, ein Sehn von Juda, ein Sehn von Jakob, ein Sehn von Isaac, ein Sehn von Abraham, ein Sehn von Terach, ein Sehn von Nahor, ein Sehn von Serug, ein Sehn von Rego, ein Sehn von Peleg, ein Sehn von Eber, ein Sehn von Shelach, ein Sehn von Kenan, ein Sehn von Arpachshad, ein Sehn von Sem, ein Sehn von Noah, ein Sehn von Lamech, ein Sehn von Methuselah, ein Sehn von Henoch, ein Sehn von Jered, ein Sehn von Mahalalel, ein Sehn von Kenan, ein Sehn von Enosh, ein Sehn von Zeb, ein Sehn von Adam, die von Gott scheint.

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest doutjetje, wou du regeerst en vuidast olem zoot.